0: gezegd, voor Oeselo correct van Marit, wat verrijkt in Oeselo van Lanza, correct van Aslan. Zal ik u pas de zon luisteren en veilig aan.
1: Radio Gurbaba, Shemudwara, Zalajit Mazari, Sandeest.